0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon, nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar 1 graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio.

0: van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staak

Het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Regio 8. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: zoveel money.
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch?
2: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert streek.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2.
0: 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel.
1: Dat is de ja van Jumbo.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
1: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch?
1: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo.
1: Hoi, zin in koffie?

0: Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen

0: loving it.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 12:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl.

0: zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement.

0: that inspires.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
5: de beste tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen.

0: zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2:00 de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
3: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op regio 8. Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8:00 veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickboxer en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataeb Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op regio 8.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja. Zo goedkoop. Dan gaan we
11: vieren. Aldi. Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks.

0: voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Van mooi tot goed gewoon.
3: Is het dan weer zaterdag?
4: Illusionant van mooi tot goed gaan met Alain Ros.
3: Ja, Alain, het is zaterdag en het is even naar de klok van 9 uur en we kunnen weer beginnen. 3 uur gemoedelijk aan plat praten op de radio. Lekker is dat dan niet?

0: Ja. Ah. We hebben er weer zin in. Het is zaterdag 16 mei 2026. Het is de... Dan zeggen ze de 136e dag van het jaar. We hebben een uurtje te gaan. Maar we zitten er in ieder geval bij en we hebben er weer waanzinnig veel zin in. Drie uur plat praten op de radio. Gemuurlijk bezig zijn. Ach, jongens. Hè? Maak gewoon druk. Dan ben ik het uur, dat wil eerlijk wezen. Dan wie? Laat me komen die handel tot om 12 uur. Helemaal niks mis met. De 1479ste.
1: Regio 8. Van mooi tot goed gewoon.

weer niet kan parven. Ach, wat ben ik het duurt, hè? Lekker man, lekker man. Zo. Ah, we hebben tegenwoordig ook andere melodietjes in dit ding zitten. Ja, dit is ook wel een fijn ding. Het is zaterdag, het is even zaterdag van 9 uur. We hebben de eerste twee plaatjes eraf voorop zitten. De Cornels en 74-75. De Roo was de beurt aan Hans Verman en ik hol van O. Even zien, ach, waar ben ik het? Ach, er zijn leden die zitten volop op de camping. Het is wel een beetje cold, maar op de camping is het best wel fijn. Althans, dan schreef Frank, goedemorgen Allard. Hier op de camping, radio afgestemd op MTGG. Mooi dat het goed gaat. Fijn uitzending, jong. Ik heb helemaal goed, Frank. Jos, niks uits, maar hij niks doet, gebeurt er ook niks. Eindelijk na twee weken weer eens luisteren. Oh, was ik dat en weer een paar weken gemist hebben. Bertie, het niks uits, hij maar schik heb. Fijn weekend allemaal en Jacqueline. Goedemorgen allemaal, weken vliegen verbeet. Het is alweer zaterdag, daar word ik blij van. Van een week de bloempjes in de potten gezet. Het zit er gezellig uit buiten in de tuin. Robert zit al buiten en heeft de radio aanstaat. Morgen, Robert. Voor Olly allemaal een heel fijn weekend. En Charles zit ook op de camping in Kranenburg. Wat koolt maar, wat negatief. Mik niks uit. Vanmiddag naar Ulf voor een feestje voor mijn broer. De broer dus van Charles, Eugène. Laat maar komen, Allard. En wat heb ik hier nog meer zitten? Ah, Ellie. Het mik niks uit als we morgen maar de derby tegen Azen winnen. En dan ook nog kans hebben op de noordcompetitie.

0: achterop. Het is de meester van Yara BX. Brighter Days. Het is Tim die attenderen op het feit dat Yara een nieuw singeltje had uitgebracht. Brighter Days. En hij zegt dat zei het eigenlijk niet. Maar het kwam er wel min of meer op neer van God dreed en zo. Terug maar even. Nou, aan het begin van het programma, Tim. Anno Winsen wordt verloren. Yara BX dus en Brighter Days. Even kijken wat... Een beetje in de war zo.
1: Wat staat er nou weer in de krant?
0: Precies, dan maar weer.
2: De dagbladen.
0: Even kijken waar het precies allemaal in de krant staat. Hè.
3: Wat staat er vandaag in de Gelderlander?
0: Wat staat er in de Gelderlander? En,
1: wat lezen we op de voorpagina?
0: Geen plek voor vrouwen die vluchten voor geweld. Soms uit noodopvang in een hotel. De wat voor problemen kunnen vrouwen in Nederland in de problemen komen? Dat kan van alles zijn, hè? En dan blijkt dus dat het toch wel moeilijk is om van dat soort plekken te vinden. Voor mensen, voor dames, voor vrouwen in nood. Wat was er mis met de gay sauna Steamworks? Dat is ook een verhaal waarin de Gelderlanders tegen zeearend veroverd Nederland op nee. Naam is terug op het monument, maar geen rehabilitatie. Eén van onze bevrijders. Eindig NEC op de gewilde derde plaats in de eredivisie? Vraagteken. Ja. Kinderen groeien vaker op in de armoede. Dat zijn de stukken die allemaal zo'n beetje in de Gelderlanden voorkomen. Vandaag de 16e van de 5e. 2026.
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Even naar de andere kant van de krant. Hè. Scooterrijder 32 kwam nooit op zijn werk. De oorzaak van een fataal eenzijdig ongeluk is nog niet duidelijk. Op de weg tussen Vassenveld en Terborg. Gisteren gebeurde dat. Tragisch. Stip beschreven in de Gelderlanden van vandaag. Minister dubbele punt, maak horst met de opvang van asielzoekers. Ja. Ja, ja. Wat ging er mis met bij de bekerfinale van alle vanuit de team is dat... En Brommerscross is weer een blievertje. Dat zijn de stukken die vandaag in de Gelderlanden staan. Wil je meer weten? Je weet het wel, hè? Even naar de brievenbus heen. Of je gewoon even naar het internet. Het wordt dg.nl. Kom je niet.

0: was goed bezig. Ze komen niet dreemd. Voor of achter de dreemd, dan ik hier dus waar u dreemd komen. Vals, maar dan met een zet geschreven.
1: Heb ik nog nooit gekend.
0: En of er nog vals geld in zit of geld of angst in zit of valse angst, dan ben ik er met geen donder uit. Ze zijn goed bezig. Ja, tuurlijk dan. Wat ben ik het uit? Marleen is ook wachter. Morgen al had gisteren een brugdag en we zijn even naar Luxemburg stad geweest. Maar het was toch hartstikke goed. Ook vandaag om 4 uur ging een groot deel van de stad op slot wegens de Luxemburg marathon. Er worden bussen ingezet. Ik wens iedereen een fijn weekend toe. Dan ben ik het uit. Groetjes van Langewieg van Michael, Marleen en Marcus Denario. Morgen maar. Laat me weer komen, Jan. Lekker lang weekend. Even bijkomen door een paar drukke maanden. En ik word wakker en de zon schiet volop. Mooi begin van de dag. En van mooi te goed gaan op de radio. En dan mag je ook nog mooie plaatjes draaien. Ach, waarmee ik het duurt.

We waren even druk, we moesten eventjes... Ja, dan ga je van die momenten dan Gilbert aan de deur en dan zet het erbij. De man waar ik ooit eens een keer samen stond, is daar achter de gokkast. En ik heb hem persoonlijk maar ontmoet, Lemmy. Samen met Doro was dat en dit is Still Heus en we trainen speciaal voor Dennis. Ja, hele spel.

0: hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egbert Streef.
11: Regio 8, headline.
12: Is het Rimmer Klover, Dick?
11: Koppensneller.
13: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ik zeg, denk...

Joker van Steve Miller, een beetje holde beuk op de radio, is helemaal niet verkeerd. En plat praten op de radio is ook goed, of niet, Cecilia? Laat ik luisteren met Joep, onze kleinzoon van 5 jaar. Zo leert hij ook een beetje plat praten. En dat lukt hem al aardig. Fijn weekend allemaal. Goed bezig, Joep. Samen koffie drinken met oma. Of drink je wat anders? Wat drink je dan? Huh?

0: Harry het kermis dit weekend volgens mij. Ja, het is ook kermis in Lobiet. Het is een van de eerste kermissen. Het is zondag naar Hemelvaart. Het is al die kermis in Lobiet. Vroeger. Toen. Ben je nog? Helemaal een ding. Zeker punt weer vanmorgen weer bij. En luisteren heerlijk gemuurlijk met Alad. Altijd weer een mooi begin van de zaterdag. Groetjes van het Dingspe van opa en oma Dekkert. En Sander. Het mikt niks uit. De brandweer mikt het uit. Bunderbee. Niks mis met.
1: Straks meer gepraat, maar nu eerst even een mooie dialect.

0: Ik vind het wel lekker, hè. Zo heel af en toe een beetje van die Old American radio is helemaal niet verkeerd, hè. Begin met Gilbert.
1: Goed, ja, hoor.
0: Ja? Is er een beetje verscholen? Heb de stoel wat leeg gezet of zo?
1: Nee, dat stond al leeg.
0: Dat stak hem dadelijk een beetje hoog, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Dan schiet ik alleen maar tegen uw uur aan.
1: Ja.
0: Je hebt trouwens mooie uur, mag ik jou zeggen.
1: Dankjewel.
0: Wat hebben we in pit over dit weekend? Goed doen, Gilbert.
1: Oh, ik zal niet wat anders.
0: Zal je niet weten?
1: Nee.
0: Probeer maar een lekker beetje te genieten van.
1: Ja.
0: Dat is het meeste van het belangrijke van allemaal.
1: Ja.
0: Zo eerlijk wezen.

Shaboozy en Born to Die was dat. Ik zag dat vandaag zo'n beetje de Achterhoekse wandeldagen de laatste dag ervan zijn. De 20e keer alweer dat de Achterhoekse wandeldagen worden gehouden. Goed bezig. Doe je ook met 40 kilometer? Ach, misschien.

Ik noem nog een mooi berichtje binnen van Tim Nibbeling uit Achterweil. Mooi in de Allard, morgen. Vanaf 10 uur morgen, de 17e, dus grote rommelmarkt van Neewijl. Geweldig assortiment aan kroom. De opbrengsten van de hele rommelmarkt die gewoon naar de schutterij, de Eendracht uit Achterweil. Goed gewoon, Tim.

0: dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Atos.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond, toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissan Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickboxer en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
4: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
5: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
6: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Zin in een vermaak.

0: Zakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
1: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
0: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
2: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Er is verder dus helemaal niks mis met. Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt een beetje. Het is wel een beetje bleekjes, maar desondanks. Fijn dat je erbij bent. De 1479.
1: Van mooi tot goed gewoon.

0: is hevig, maar kan nog veel heviger zijn. De boetes op de radio. Met de titels, ik dacht van de tweede CD of zo, als ik het goed heb. Hevig, zo heet het net vooral. Kwam dus van de boetes al lang niet meer gehoord op de radio. En de ver was het gemuurdelijk en sweet.
1: Ja.
0: En vermoederen, middenklanden pakken. Dolven aan de kant. Rode zandhoekort op de schemerlamp in. En nog eerder zijn. Detroit Animals en Feel the Need in Me was dat. En we zien Erik is wakker. Goedemorgen, Protebuul. Dankjewel, Erik. Je bent er natuurlijk weer bij vanuit het altijd vanuit Varsenveld Pogendam. En nog een mooi plaatje onder een hol liggen. Alleen maar. We halen achter ons allemaal een goed weekend. Groetje van Erik en Dianne Pogendam.
1: Lekker.
0: Joost, goedemorgen, Alad. Wij zijn er weer bij. Waar ben ik het niet? Een aantal dagen naar het zuiden geweest, het zonnige zuiden. Dus wel even wennen. Het is koud. Jong, hij van de werkers maar komen. Toen was het koud. Toen vroren zelfs de honderden dekens.
2: Waar nooit dat goed kon.
0: Oh, en toen dan?

kopperen van de verhaaltjes binnen van wij zijn op vakantie geweest. Mary is ook al op vakantie geweest, zag ik van de week. Ik kwam van de week ook al terug met het vliegtuig Tormelino, zou ik het goed hebben, Mary, ja nee. En ook kreeg ik nou een berichtje binnen van Ed, vrachtwagen Ed, ik ken het wel. Santorini, door liggen met de ballen ergens op het lichtbedje door. Uitkijken op zee, mooie blauwe lucht. En wil je maar pokkelen en peersen. Ja, maar niet. Het is jullie allemaal van harte gegund. Echt. Wees ergens weer voor de plaatjes en blijf luisteren.

0: toch maar geloven. Is dit vooraan in de schuur. Weer is niet zo best, maar daar maak ik niks uit. Nee, natuurlijk maak ik daar niks uit. Vanavond even een hapje eten met de keel samen. Kom maar op met die dialoog. Hou net gedreed, jongen. Het is lekker, het is lekker. Lekker.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. Ooh. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

moest ik eventjes boodschappen doen in Durkum bij de AC de Jonge, weet wel. Spreek me een keer een dientje aan van... Dag, Alad Ros. Kiek. Nee. Dat is nou net het probleem. Hij collega's heb die niet zo vaak ziet, alleen maar horen op de radio. En als ze ook nog weinig zeggen, tenminste op dat moment dan, dan denk ik, frik. Wie wil je ook alweer? Zou het met de leeftijd te maken hebben? Vele, sorry. Maar het was wel gezellig even.

heb je ook zo'n klein zusje gehad? Ja. Liefje. Ah, heerlijk. Ja. Klein zusje van Henry Welling brengt ons de laatste plaat van verder half elf. Proberen we even contact.

0: Chantal de Fijnheid de B-punt.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Alle

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Festival Achterland. Het gezellige.

0: te Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna beter?
0: Festivalachterland.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Regio 8, headlines.
4: Dus even kijken, hè.
3: Koppensneller.
5: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ik zeg fijn, jongen. Even doorschakelen naar de Lichtenberg.
6: Hier is de weerboer van het oosten. Buten is het.
4: 11.
6: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
4: En op de Lichtenberg zit, zoals altijd, onze echte weerboer Gerrit Vossers. Gerrit, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
4: Fijn dat je erbij bent.
7: Ja, vind ik ook wel.
4: Dat soort, ja, temperaturen van 11 graden, dat stemt je toch enigszins goed.
7: Ja, nou ja, het werd maar vanmorgen in het zonneke niet al te veel wind erbij, dan is het ook al prima weer.
4: Ja, zeker.
7: Maar we mogen 18 graden hebben, 17, 18 graden. En dat beulde niet aangekomen. En je had straks nog een beetje dat zo koud was, dat zelfs in onder de lakens nog was vroeger. Maar we hebben elke nacht nog wel wat vorst aan de grond gehad. Al was het niet altijd in de Achterhoek. Want afgelopen nacht waren er meer opkloringen in het zuiden van het land. In Brabant door hadden ze temperaturen tot min 1 graad. Maar afgelopen week was het bij ons nog wat nachten min 3 tot min 4 graden op klomphoogte. Maar het is allemaal van korte duur. Want als de zon erbij is, dan is dat ook allemaal snel weg. En dan, ja, eigenlijk heeft ook als niemand gezien dat het wit was. En ja, die temperaturen overdag tussen de 10 en de 12 graden. En als de buien waren, 7, 8 graden. Nou, dat werd langzamerhand allemaal wel beter. Want de temperatuur klimt langzaam omhoog. Althans in het weekend. In het noordweekend, dan gaat het een beetje onwies. Maar het is wel zo dat we vandaag ook al best wel een aardige dag hebben in de Achterhoek. Op dit moment vallen er buien in het westen van het land. Trekken ook nog wat over het noorden van de provincie. Dus Apeldoorn, die kan nu te Veluwe. Daar hebben ze ook wat neerslag. Ja, en wij zitten voorlopig nog dreug. En ook vanmiddag zal een dreuge periode overheersen. Er komt nog wel enkele buien aan. Maar op zich 12, 13 graden. Dat zal een beetje de maximumtemperatuur worden. En vanavond de laatste buien en trekt dan over de grens heen. En dan komende nacht dan hebben we wolkenvelden. Ook best wel wat opklaringen. En in die opklaring kuilt dan af naar 2 tot 4 graden. Nou, morgen, ja, je hebt al heel veel evenementen opgenomen, maar bij ons is morgen grij in de wei.
4: Ja.
7: En dat begint 9:30 en dan is het zonneke erbij, want morgen dan zit het er in de ochtend ook nog niet helemaal niet zo slecht uit. We hebben dan ook met zonnige perioden te maken. En het bleef ook nog een huidje droog in de middag, dan komt er wat regen ons toe, maar in het oosten, omdat de zon er ook wat bij was, is de boel een beetje opgewarmd en er vallen wat meer buien. En dat zal net als vandaag af en toe een bui met tussendoor ook wat zon. Maar die wind die is morgen wat meer gedraaid naar zuidelijke richtingen. En dan kan het 15, 16 graden worden. Nou, dan hebben we na het weekend nog een paar dagen. Maandag, dinsdag en woensdag waar altijd nog een bui kan vallen. Maar de temperatuur loopt langzaam al wel verder omhoog. Want maandag is het dan ook nog een graad of 15, 16. Dinsdag 17 en woensdag dan kunnen we al een graad of 19 verwachten. En het schudt nog wit deur omhoog, want richting de Pinksterdagen, volgende week, volgend weekend, het lange Pinksterweekend, dan hebben we vanaf donderdag toch over het algemeen droog en ook zonnig weer. En het kwik loopt dagelijks dan op tot boven de 20 graden. Donderdag kan het al 23 graden worden. Maar als we vrijdag in het Pinksterweekend hebben, dan zitten we 25 graden of zelfs nog iets hoger. En dan kunnen we het luie zwijten wel weer uit van de afgelopen tijd.
4: Ja, dan hoeven we hem niet meer te vrezen voor vorst onder het dek.
7: Nee, nee, nee. De wind die gaat naar oostelijke richtingen. Er is minder bewolking en de zon die komt er steeds bij de deur vanaf midden volgende week.
4: Vorst aan de grond zo diep slaap ik helemaal niet, dus zeker het ook niet zo koud. Dat vult er nog wel mee.
7: Ik slaap boven zeker.
4: Ik heb een hoog slapen, dus dat vult allemaal nog wel meer. Voor de rest, het had eigenlijk wat warmer maar gezonder voor de tijd van het jaar, of niet?
7: Ja, 18 graden, maar dat komt langzaam wel weer in zicht. En ja, het is natuurlijk de regen, die hadden we ook goed kunnen gebruiken, want het begon alweer droog te worden. En ik moet zeggen, er is ook al wel behoorlijk wat gevallen. We zitten in Zilvolde hier aan de 50 mm. Nou, Halle, die zit al aan de 70, dus de maandhoeveelheid, die hebben we ook al hard te pakken. En als er nou de warmte weer bij komt, dan kan je haast niet slapen van het gras waar je hoort groeien.
4: Ja, ja, maar dan gewoon weer nog rijden in de wei, dus dat scheelt ook op je.
7: Ja, dat scheelt ook, ja.
4: Gerrit, dat was het weer. Volgende week op Pinksteren. Een heel vurig weekend. Dan spreken we elkaar ongetwijfeld weer.
7: Doen we. Goed gaan.
4: Welkom.

Tim Ebbers en Jan Kolkman en Knolpunten en Romse Harry. Niet te verwarren met Romse Harry, maar dat is een heel andere. Ah, dit is mooi Oldermuk. The Alan Parsons Project. And don't answer me. Ik zal het niet weten. Niks u.

Mooi man. Zo heel af en toe mag dat, er is helemaal niks mis met. Sterker nog, dan moet het kunnen helemaal op de zaterdag de 16e mei 2026. Dat was gisteren al laat, was ik nog even een beetje bezig het programma enigszins samen te stellen. Eens kijken wat er zo links en rechts zal zeggen, wat zal doen en wat zal draaien. En dan wil ik ook wel eens een beetje naar Facebook kijken. En dan kom ik een dientje tegen die, ik weet, ik heb een café gehad. En die werkte jorig leid toen ik het café had. Een dientje, die was op dezelfde dag jurig als dat ik jurig wil. En ze is vertrokken, Evita, ze is vertrokken naar Curaçao, naar Willemstad, hem helemaal goed. Dus en daar is een heel leven opgebouwd. Dus heel af en toe dan krijg ik nog wel eens berichtjes binnen. En dan hebben we nog eens even bij elkaar. En ik weet ook dat ze goed zingen kan. Dat werkt ook. Ondanks het feit dat, ja, die van Rost, die kan allemaal goed zingen. Daar is verder niks mis mee. En ik weet ook dat ze al een week of wat bezig is van een nummer maken. Laat nog gisteravond, laat dat nummer, zag ik voorbij komen op YouTube. In eerste instantie even op Facebook en toen op YouTube. Nou, mocht hij natuurlijk zaterdag draaien. Evita Rees is vrouw, Evita Ross en Heads Burning.

Ik weet niet wat je aan het doen bent. Misschien bij de zonnebanden aan monteren. Alhoewel, met die koude nachten ja, van tegenwoordig. Misschien gooi je vanavond even naar de film van Michael Jackson of zo. Verder is daar niet zoveel te melden dit weekend. Althans, dat schreef Leo. En als Leo dat zegt, dan is dat zo. Nee, Leo, veel plezier, joh.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen.
4: Naar mij? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud.

0: Raak op harmtakken.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakken tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
1: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
2: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dichtbij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond, toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2:00 de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Gek

0: Join tot goed.
1: Ah, daar zijn we weer. De 1479ste uitzending is dit van vanmorgen. Goed gaan op zaterdag de 16e. Tot de 5e. 2026. Laat maar komen die handel.
2: Vanmorgen goed gaan.

0: Zo, Simpel zit het in elkaar. Eens even zien. Ik weet niet wat voor elkaar. Ja. Ik zal ook doorzetten, Bas. Ja, we moesten eventjes wat dingetjes zo links en rechts regelen, want...
1: Bas uit Berkelland.
0: Proberen weer te pakken te krijgen. En dat ging aan de eerste instantie ging dat niet zo geweldig. Maar we hebben het denk ik donders van elkaar. Basje, ben je?
2: Ja, wie doet het met de Hollandse kruiendraad vandaag, hè?
0: Ja, even via even vliegentouw een beetje nat hollen en dan komt het vanzelf weer goed.
2: Ja, dat bedoel ik. Want ik ben dit weekend, laat ik me even vertellen. Ik ben op het mooiste eiland van Nederland. Ik ben op Texel dit weekend. En daar is het net een beetje bedroevend. In ieder geval wat ik noem ben in de Kokstarrenbunk. En daar is echt een heel matige verbinding met het World Wide Web, hè?
0: Ja, dat is op zich niet zo erg, Bas. Want Texel kennen we deur en deur. Hij heeft vroeger bij de marine gezeten en heb in Den Helder gelegerd geweest. Dan ben je diverse keren weer stap op Texel. Dus ik kan hem één ding vertellen. Het is te mooi.
2: Ja, wie vermaakt ons hier altijd kostelijk. Je komt er weer een paar keer per jaar en nu houdt hij helemaal van het weekend in de kast.
0: Ja. Maar desondanks, ik ga wel even kijken. Je bent wel wiet weg wat er allemaal zo links en rechts in Berkelland aan de hand is. Want ja, die politiek in Berkelland, Bas, wie raken er niet over u gepraat of niet?
2: Nee, dat is nu wel helemaal, want we hebben een heftig weekje weer achter de rug, zou ik maar zeggen. Het begon eigenlijk niet afgelopen donderdag, maar die donderdag ervoor al. Toen heeft de rechter een uitspraak gedaan dat de gemeente in het oog leek onderstelt in een kwestie in Beltrum met een tweede bedrijfswoning zal dat omgaan. En die bedrijfswoning mocht er niet komen volgens de gemeente. En nou, dat hebben twee broers, dat hebben boeren. Die bunt naar de rechter gestapt en die heeft gelijk gekregen. En de gemeente is dus op de vingers getikt. En in het bijzonder wethouder Van Gijzel, ben dat verantwoordelijk was. Mm. Ja, en dan weet je wel een beetje hoe de hazen loopt in Berkeland, hè. Want ja, daar bunt toch wel de messen van direct geslepen. En ja, het was eigenlijk wel vrij duidelijk dat Van Gijzel afgelopen dinsdag een motie van wantrouwen aan de boksen zou krijgen. En ja, dat een aantal partijen door in mee zouden gaan. Dus met andere woorden, Van Gijzel zou de laan uit van gestuurd. Het was bijna 100% zeker gebeurd. Alleen Van Gijzel was daar voor en heeft afgelopen zondag zijn conclusies getrokken. En dan heeft een ontslagbrief in de dienst. Heeft iedereen bedankt voor de mooie 4 jaren. En hij is naar Ruurlo gegaan en hij was dinsdag over dan nog niet aanwezig. En Van Gijzel zou eigenlijk wel heel graag terug omkennen als wethouder in een nieuw college. Ja. Maar dat ging dus ook niet gebeuren. Hij is van het strijdtoneel verdwenen.
0: Helemaal verdwenen, maar dat wil niet zeggen dat de politiek niks... Want ook de CDA is uit de formatie gestapt, of niet?
2: Ja, ook nog, want het is ook de partij van Van Gijzel. Ja, ik zal zeggen, het een heeft absoluut met het ander te maken. Maar dat heeft ze niet zo heel expliciet gezegd. CDA zegt, ja, die hele formatie doet überhaupt al helemaal geen recht aan de verkiezingsuitslag. Hè, want CDA is het grootste geworden. Maar ja, ze mogen nu meedoen, maar ze hebben gezegd, ze willen een raadsbreed akkoord met C6'en. Maar doorheen heeft CDA is ook veel te weinig te vertellen. En ze zeiden, ja, de persoonlijke belangen zijn groter dan de belangen in Berkeland. En wie hebben het nou een paar weken wel gezien? Wie hoopt het te gezien? Wie stapt eruit? En ja, ze verloren dus ook hun wethouder nog afgelopen week. Dus een beroerde week voor de CDA-fractie. Die dus de grootste bunt in de Berklandse gemeenteraad met 8 partijen. Ja, en die andere partijen, die moeten zich nu beraden hebben. Dan met 5 over aan de formatietafel. Of ze alle 4 verblieft zitten of dat er ook nog eentje uitstapt. En dat is misschien ook nog niet zo erg. Maar dan gaan ze met z'n 4 deur. Ja, en als ze er nog een van uitstapt, ja, dan moeten ze weer helemaal terug naar de tekentafel. En een nieuw college, à la, dat we in Berkeland nog lang niet.
0: Ik mag ook één ding zeggen, ik vind het beste proempoor.
2: Nou, dat is het. En dat vindt de meeste Berklanders ook. En het is echt een situatie gewoon van egoïsme en individualisme. En ja, qua fatsoenlijk bestuur kan weinig meer terecht in het land.
0: Vertrouwen in de politiek, Geert, wat dat betreft, zakt, ja...
2: Met... Ja, dat is hier wel, dat geeft hier wel heel hard naar beneden de les, Johan.
0: Ja, ja. Zee, en dan kreeg ik een berichtje binnen van verfdump en rijdende rukker in Borkelo. Ja, dit is echt een is dit een kulverhaal? Hoe zit dit? Ja,
2: het waren eigenlijk een paar berichtjes achter elkaar. Dat ik denk van nou, dat is even aardig aan te besteden. Het wordt helemaal geen mooie ding. Maar in Borkelo gebeurt het ook wel deze week. Behalve in het gemeentehuis. Want zo heeft iemand kennelijk even zijn huis lekker opgeschilderd. En alle attributen die hij gebruikt heeft. Alle varfblik en alle kwassen. Hele rotzooi. Even aan de straat dumpt in het handbroek. Zo'n beetje in de barm. Ja. Er kwam afgelopen donderdag een berichtje van. Daar leren ze allemaal verfmateriaal. En ja, dat is toch gewoon achtergelaten. Ja, niet zo netjes, jongens. Doe dat toch niet? met allemaal manieren om dat spul in te leveren. Maar niet aan de kant van de berm gooien. Hè. Dus mochten de mensen gezien hebben wie dat heeft gedaan, bel dan even met de gemeente of bel even met de politie. Dan kunnen ze denk ik jou of vrouw natuurlijk even met een bezoekje leren. Ja, en een andere bericht, nou gisteren ook nog wel smakelijk om te lachen, maar er is natuurlijk helemaal niet om te lachen. En ik had hem maar even genoemd, de rijdende rugger. Met andere woorden, gisteren moest er een man van de rechter komen van 28 jaar oud in Borculo. En in een vorig jaar, in de periode tussen januari en maart, hebben zich een beetje gemasturbeerd in de auto op de weg tussen Borculo en Ruurlo. En dat hebben we dan ook nog een beetje gedaan om de aandacht te trekken van wat jonge dames van 15, 16 jaar. En hij heeft even getutterd en die DM's die kijken en die zagen dat onsmakelijke tafereel. Maar even die DM's die was kloof en heeft even een foto gemaakt van zijn auto. Dat stond ook zijn kenteken bij op. Ja, toen kreeg deze meneer natuurlijk even een bezoek van de politie aan dus. En nu is hij aan de beurt. Hij moest voor de rechter verschijnen en hij kreeg waarschijnlijk een taakstraf. Maar voor hem grote gevolgen, want door die kreeg hij geen verklaring omtrent zijn gedrag. Hey, dat was vroeger een verklaring van goed gedrag, zeg maar. En dat heeft hij wel nodig, want hij is gevangenisbewaarder. Dus hij komt er mooi mee op de koffie met zijn praktijk.
0: Ja, dan komt Geert nog eens weer als normaal gesproken bij koffie drinken, Geert.
2: Nou ja, dat bedoel ik. Ja, dit is natuurlijk geen normale praktijk. En denk ik wil het toch ook hier even nemen. Want dit soort flauwekul, dat moet natuurlijk allemaal
0: niet. Het berichtje vind ik persoonlijk even iets te verbarig. Maar desondanks, je hebt het opgeschreven, dus we gaan er ook even aandacht aan besteden. Diepering, praten we over de scheidsrechter. Geert niet naar de WK voetbal. Dat is een besluit van de FIFA, heb ik goed begrepen, Bas.
2: Ja, dat klopt. En ontzettend zuur natuurlijk. En Rob Diepering is een bekende Borculoer. Hij is behalve scheidsrechter ook nog Sinterklaas. En doet heel veel goede dingen bij ons in de gemeente. Maar er is ook iets overkomen in Engeland. Wat precies, dat is natuurlijk niet helemaal bekend te maken. Maar hij is er aanholen. Hij zal er een aanranding hebben gepleegd. Nou ja, dat is allemaal geseponeerd. Gebrek aan bewijs. Of er wordt ook al gezegd, een valse aangifte. In ieder geval natuurlijk allemaal niet zo fijn. Maar goed, Rob treft er geen enkele belang, want hij kreeg geen straf. Maar de FIFA heeft nu toch besloten om hem te verbieden. Om dat WK te gaan, dan zullen hij gewoon als VAR. Maar dat geeft dus niet door, dat feestje. Omdat de FIFA zegt, iedereen moet wel van onbesproken gedrag. Hè. Ja. Er zijn heel veel deur aan. Nou, dat moet de FIFA zeggen. Want in voorzitter, dan is slecht het water diep is volgens mij. Maar,
0: want ik vind het eigenlijk een beetje een verbarig van de FIFA. Laat ik het zo zeggen, want de zaak is geseponeerd. Dat wil zeggen, de man is absoluut niet gestraft. Het is zelfs niet bewezen dat het zo is. En zolang het niet bewezen is, van mijn gevoel, is iemand gewoon vrij. Maar om dan iemand al te straffen, dat gaat voor mij te ver, echt.
2: Nou ja, weet je wat het is? Het is ook al in april gebeurd, hè? Dus een paar weken geleden al. En er is eigenlijk helemaal niks van in de media gekomen. Maar nu de Diepering dus niet metgeeft naar het WK, ja, nu komt zoiets ook groot in de media. De Telegraaf, de NOS, Omroep Gelderland en ook bij Regio Aangetiefsenbergland. Wie hebt ook gemeld? Ja goed, het nieuws is dat het niet naar het WK gaat. Maar de reden die ze erachter zitten, is dat er toch iets is gebeurd, iets naar kapietje. Hij is aan de hol, maar goed, uiteindelijk waarschijnlijk gewoon onschuldig. Ja, dan word je wel echt serieus voor de bus gegooid. Dus precies. Ook in Bergland is toch wel met enige ergernis gereageerd op dit alles. Uh-huh. En vooral dat WK misgeeft, dat is één. Maar anderzijds, hij zal ook dit weekend nog als VAR optreden in de competitie. Daar hebben ze hem nu ook even afgehaald, de KNVB vallen en zegt van nou, hè, wie vindt wel dat Rob zijn kans mag hebben om alles uit te leggen. En in principe aan ze hem in het schema laten staan. Maar ja, al die commotie die er nu is, hebben ze hem er toch afgehaald. Dus ik wil toch zeggen, ik ken Rob persoonlijk ook goed. Maar ik wil Rob wel alle sterkte wensen met waar hem nu allemaal over kan.
0: Oké. Okay. Dan blijft het even bij, Bas. Ja, het is een lang verhaal vandaag, maar desalniettemin. Het is gewoon een heel fijn weekend verder toe in Kalamaan door in Tesla. En mochten ze me kennen, doen ze de groeten.
2: Ja, dat zal ik zeker doen. Tot volgende week weer. Hè.
0: Goed.

0: Calvin and the Blue Notes. And if you don't know me by now, mooi man, mooi man, mooi man.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
5: Festival Achterland.

0: bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna Pinksteren?
0: Festivalachterland.nl.
2: Regio 8, headlines.
3: Heeft het er nog steeds, hè?
2: Koppensneller.
4: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
3: Dank bedankt. Wat er hier aan de hand is, dat werkt niet, maar er komen allemaal kerels bij die hebben spierballen als kinderkuntjes.
5: Dit is zaterdagmorgen tussen 9 en 12. Vanmorgen!

Jan. Hey Allard, lekker luisteren naar de zender op zaterdagmorgen. Heerlijk hier op de gehele klus. Zo'n 220 schuip op de hei. Leuk, maakt er weer een machtig mooi weekend van. En de reden nog maar eens in. Zo'n mooi plaatje. Schöne grüße van Jan aus der Bergstraden.

0: Straten en achter wolken. Hoogste tien vent.
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Je moet de boek niet melken voordat de heer zet. Dat was het.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke interesse. Krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping...

0: Internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op regio 8.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dat is toch lekker, hè, zo'n lang weekend. Maar we zijn er bijna doorheen door al die feestdagen in het voorjaar. Dus ik zou er nog maar even van genieten. En wat het weer doet, ga je straks uiteraard horen. De lunch met Huey Lewis en de

0: inderdaad, is hip to be square. Letterlijk vertaald, het is heel hip om vierkant te zijn. Nou, ik heb vandaag vierkante mannen gezien hier, hoor. Daar wil je geen ruzie mee krijgen. Alhoewel, misschien als je een keer boer roept. Het is hier op de Druut, er is altijd iets te doen, hè. Dus vandaag sterkste man. Ja, die zijn er, hoor, die sterke mannen. Dat gaat straks los hier. Je bent bij het weekend. Dit is de lunch. 7:07, we zijn begonnen. Het wordt wisselvallig dit weekend, heb ik de weerboer horen zeggen. En je hoort het hem nu zelf ook zeggen.
1: Dit weekend nog eventjes zo nou en dan naar boven kijken. En de jas, ja, die kan langzaam weer los.
0: Ja, want het gaat lekker weer worden. Dat is mooi. Nog iets moois om naar uit te kijken. In de loop van de week gaan de temperaturen omhoog en dan wordt het dus ook beter weer. Vandaag nog even buiig. Het is de laatste dag van de Achterhoekse wandelvierdaagse. Heel veel succes als je meeloopt daar. Veel plezier als je de mensen gaat binnenhalen. De finish is in het centrum van Doetinchem vandaag. Dus ook daar is van alles te doen. En Suzanne en Freek zijn begonnen aan hun reeks van concerten in de Gelredome. Gisteravond was daarvan de eerste van 10. Vanavond, morgenmiddag en dan duurt het nog een paar weekenden. 10 shows, daarmee zitten ze bijna op het record van Marco Borsato. Die in 2006 10 keer in een uitverkocht Gelredome stond met Symfonica en Rosso concerten. Misschien weet je dat nog. Nou, niet alleen in de Gelredome is wat te doen. Er is nog een man die 10 keer een concert vol heeft verkocht. Namelijk de Johan Cruijff Arena. Harry Styles, die begint vandaag aan zijn concertreeks. Together, Together. En deze twee extremen, dus Suzanne en Freek en Harry Styles, dat is de aanleiding voor het keuzemenu vandaag wat betreft lunchplaat. Jij mag bepalen wat er zo meteen op de radio komt. Twee keuzes. Nou, dit zijn ze.

0: Nou, jij mag het bepalen. Wil je voor Suzanne en Freek gaan, dan heb je A. Als het avond is, hoor je dan. Of ga je toch voor Harry Styles, dan keuze B. As it was. A voor Suzanne Freek, B voor Harry Styles. Je appt het naar 06-47-47-0022. De plaat met de meeste stemmen hoor je binnen een minuut of 10. Nou, dan kunnen we wel zeggen dat de lunchshow begonnen is. Of zoals Benny Jolink dat zou zeggen.
1: Zo! Je komt straks!
0: En zo is het.

Dit is de zanger van Maneskin, hè? En dit was zijn soloplaat, Damiano David en The First Time. En Maneskin won natuurlijk ooit het Songfestival. Nou, toeval bestaat niet. Vanavond de finale van het Songfestival. Ik weet echt niet, ik heb niet naar de kijkcijfers gekeken. Maar zijn er nou minder mensen die ook kijken dit jaar? Hè? Want ja, we zijn er natuurlijk niet bij, maar we zenden het wel uit. We zijn er niet bij, maar we zenden het wel uit. Geen idee, maar ik heb zelf minder gevolgd, moet ik zeggen. Dat doe je dan toch hè, als Nederland niet meedoet. Toch, hetzelfde als het WK voetbal, dat als Nederland niet meedoet, dan kijken we waarschijnlijk toch een stuk minder. Enfin, Damiano David dus. We gaan naar de lunchplaat. Twee keuzes heb ik voor je. Dat zijn de giganten die 10 keer een concert vol spelen. Suzanne Freek namelijk in de Gelredome. Ze zijn begonnen aan hun reeks van 10 concerten. En Harry Styles gaat dat ook doen. Maar dan in de Johan Cruijff Arena. Je weet wel, dat is de man waar Ajax voor moet uitwijken als ze de play-offs moeten gaan voetballen. De vraag aan jou was, welke wil je dan horen? Ging je voor Suzanne Freek of toch voor Harry Styles? Ik had, ja, heel eerlijk, ik had gedacht dat Suzanne Freek wel zouden winnen vandaag. Maar niks is minder waar.

Het is lekker als een lang weekend. Misschien was je er wel bij afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag, het concert van Normaal. Straks gaan we er even op terugblikken. Nou, het was zoals altijd wel weer heel gezellig. Af en toe een buitje. En ook nog eens een keer regen. Maar nu stel ik je alvast voor aan de nieuwe muziek. René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat, zo heet hij.

Uit jaren 80, hè? Misschien weet je het nog. The Best, Tina Turner. Dat zeggen waarschijnlijk fans van Normaal ook, die erbij waren afgelopen Hemelvaartsdag. Straks een terugblik op het concert van Normaal. En je hoort Billy Joel.

Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Regio 8. Nou, de weerboer had het al voorspeld. Het is een fris weekend. Het is 11 graden momenteel. Ik hoop dat we af en toe de zon gaan zien, maar dat gaat wellicht goed komen. Het nieuws om 12:30.
9: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: It's All in the Game of Love. Santana en Michelle Brand. En daarvoor Billy Joel. Tell Her About It. Hemelvaartsdag stond bij vele fans rood omcirkeld in de agenda. Want dat was de dag...
1: Als de haan gaat kraan en we allemaal kippenvellen.
0: Precies. Het concert van normaal in het Openluchttheater in Lochem. Ondanks stevige regenbuien werd het toch weer ouderwets gehukt. En dat was bijzonder, want het was de eerste en mogelijk ook de enige keer dat de band in 2026 samen op het podium stond.
2: Dat maakt het dus extra spannend, hè? Als je zeg maar in een reeks van optredens zit met een band. Je speelt elk weekend een paar keer, dan is het natuurlijk heel anders. Dan is dit er één van. Maar nu spitst zich alles samen op dit ene optreden.
0: En dat kan natuurlijk niet zonder de echte aanhangers.
3: Zoals altijd zijn we er weer bij, hè?
1: Ja, even een mooi feestje maken, hè? Onmundig bier drinken. Veel lol hebben.
0: Ja, en dat was het. Misschien was je er wel bij. Ik hoop dat je genoten hebt. Net als gisteren.

You too, Ed Sheeran. And yours eternally bij Regio 8. Daarvoor normaal. Net als gisteren live. Dat is nog even de herbeleving van Hemelvaartsdag. Het concert waarbij je af en toe wat nattigheid over je heen kreeg. En er viel ook nog eens regen. Ik hoop wel trouwens nattigheid van het goede biermerk. Maar dat even terzijde. Future Presidents hier. The world keeps changing bij Regio 8.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie.
7: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
8: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
6: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
9: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
10: Hier is je nou ineens de softie.
6: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
11: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
12: 1 minuut voor 1, het weekend van Regio 8 zometeen met Teddy Swims en ook Maroon 5 komt eraan. Eerst het wereldnieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie.
13: Want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbus.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peertof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
2: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl.
6: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
7: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
6: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Weekend Regio 8 en in de Achterhoek is eigenlijk altijd wel wat te doen. Zo kan je morgen bijvoorbeeld gaan kijken in de voortuin bij Gerrit Vossen staan. In ieder geval dat nou niet. Je hoort straks wat ik precies bedoel.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Ja, Teddy Swims in the money tegenwoordig. Denk ik zo. De former Room 5 en Sugar. Gisteravond was het allereerste concert van Susanna Freek. Zo'n 40.000 fans hadden de avond van hun leven. Lichtgevende armbandjes, zwepende en gevoelige nummers. Het was er allemaal en natuurlijk heel veel gejuich en geklap voor Susanna Freek. De eerste van de 10 concerten zit erop. Vandaag nummer 2 en zo gaat het dan nog even door. Hè. En ik zei het al, in de Achterhoek is van alles te doen. Zo kan je morgen naar Grij in de Wei. Dat is bij Gerrit in de tuin. In de voortuin bij Gerrit Vos. Dus weer station Lichtenberg, daar moet je dan zijn. Ik heb even opgezond voor je hoe laat en waar.
1: We beginnen om 9:30 en tussen 3:00. En behalve alle leuke, mooie spullen die je kopen kunt, is er ook een frietje en er is een drankje en er is een gehaktballetje en muziek is er van de Kroesenergers.
0: Nou, is dat wel leuk. En er is dus van alles te doen, ook op de radio, nu een plaatje.

Sky, Handstand, Paul en Frits Kalkbrenner bij Regio 8 in het weekend. Hier zometeen Zet, Katy Perry en 365. Eens even naar een van de Jackson broertjes, Jermaine in dit geval. Sweetest, sweetest. I can't believe-

0: Ja, ik denk, ik zat even naar de pluim te kijken voor het weer de komende dagen. Het gaat zo langzaam een beetje omhoog. Dus zomerse liedjes, die kunnen wel, toch? Meer over het weer, zometeen uiteraard met Gerard Vossers. En je hoort ook Fleetwood Mac. Seven Wonders.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
3: vieren. Aldi. Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3.

0: vandaag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
9: Regio 8. We gaan zo meteen van de Seven Wonders naar One Hit Wonder uit Nederland. Eerst het nieuws. En dan gaat er aan het weer met Gerrit.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag moeten we rekening houden met wat buien die overtrekken. Tussendoor komt ook af en toe de zon erdoor. De wind is over het algemeen matig uit het noordwesten en het wordt een graad of 12. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Koelt het ook weer behoorlijk af. 2 tot 4 graden is de minimumtemperatuur en aan de grond is er weer kans op lichte vorst. Het weekend houden we het ook niet droog. Zowel zaterdag als zondag hebben we te maken met enkele buien, maar de droge perioden zullen zeker overheersen en de zon die komt er ook wat vaker bij. Zaterdag wordt het dan een graad of 14, zondag wordt het 15 tot 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. De enige hit voor Peter de Koning. En je zou denken, nou, dat is dan een liedje uit de lente. Niets is minder waar. Eind 1995, begin 1996. Dus het werd gewoon een hit in de winter. Ik denk dat heel veel mensen zin hadden in de lente. Zoals gezegd, dus zijn enige hit. En afgelopen week zag ik hem op televisie. Toen was hij namelijk te gast in het programma Met het mes op tafel. En er werd hem uiteraard gevraagd... Hoe vaak treed je nu eigenlijk nog op met dit liedje?
1: Nooit meer.
2: Nooit meer?
0: Nooit meer. Nou,
1: zelden of nooit.
2: Want u treedt nog wel veel op, toch?
1: Ja, maar dat is andere muziek. Het is meer jazz, blues, country-achtig. Ja. Ook wel eigen liedjes, hoor, dat wel. Maar niemand weet dat ik dit nummer heb gemaakt en gespeeld heb. Dus dan komen ze er ook niet om vragen. Want anders moet ik het
2: elke keer 160 spelen.
1: 60 keer spelen, ja.
0: Dat wordt een beetje saai, hè? Hier is Peter de Koning. En dan 3 minuten 40 later is hij weer verdwenen. Wat meer hits heeft hij niet gehad. Wel leuk, toch?

Cure, Why Can't I Be You? Daarvoor Noah Sarre, dat is nieuwe muziek. Cracks Beneath My Skin. Ken je die mop? Die mop van die scheidsrechter die naar het WK zou gaan. Nou, die gaat niet. Op onze site meer informatie daarover.

Nou, we waren het hier in de studio roerend eens met elkaar. Blijft toch een lekker liedje van Galantis. You and I. Maakt mij dan deze lunch. Het weekend van Regio Acht gaat zometeen verder met Koen op 8. En ik heb even stiekem in zijn platenbak zitten loeren. Eerst een plaat zo meteen. Een oud liedje in een nieuwe uitvoering. Nou, die kent hem allemaal. Veel plezier daarbij. Mooi weekend. Tot de volgende.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. En door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws. Op september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige aan de noord.

0: Met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
2: Is dat bijna Pinksteren?
1: Festivalachterland.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
7: We starten vandaag sterk, alsof we op zoek zijn naar de sterkste man van Nederland. Met de Suspicious Minds.

0: Terug naar 1985. The Fine Young Cannibals en The Suspicious Mind. Goedemiddag, zaterdag 16 mei 2026. 8 minuten na 2, dit is Koen op 8. Deze week in de Achterhoek. Bij een ernstig verkeersongeval is vrijdagochtend in Westendorp een dodelijk slachtoffer gevallen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En woensdagavond ging het helemaal mis in Didam. Een zware knokpartij met meerdere gewonden. Dit na de bekerfinale tussen Bennekom en Longa. En dat nog wel op neutraal terrein. En er nog op wat teruggekeken naar het weer. Nee, naar weer een bijzondere en regenachtige hemelvaartsdag. Ondanks het kletsnatte weer trok het optreden van de Achterhoekse band normaal. Veel bezoekers en werd de ouderwets gehukt. Dat allemaal in het openluchttheater. Ook is er sportief nieuws. Op dit moment buiten bij de studio van Regio 8 op het Drie Industriepark. De halve finale van de sterkste man van Nederland. En straks even naar buiten zitten kijken. Het is wel opvallend dat de attributen met de heftruck worden afgevoerd. Terwijl ze even daarvoor gewoon worden opgetild. Het komend Pinksterweekend komt eraan. En het belooft heel mooi weer. Volle terrassen, evenementen en heel veel mensen die erop uit gaan trekken in de Achterhoek en de Liemers. En gisteravond trapte Suzanne en Freek hun reeks af in het Gelredome. Met de eerste uitverkochte show. Een avond vol meezingers, kippenvelmomenten. En een publiek dat vanaf de eerste noot losging. En vandaag opnieuw zover. Vanavond staat alweer de volgende show op het programma. De sfeer zit er goed in Arnhem. En dit weekend staat volledig in het teken van Suzanne en Freek in het Gelredome. Met nog 8 optredens te gaan. Als je erbij bent, geniet en zing mee. En laat je vooral meenemen in het weekend vol muziek. En mocht je er nog bij willen zijn, er zijn nog kaarten te koop. En deze week geen raad wie praat. We zijn door de kaarten heen. Maar blijf vooral dit programma volgen. Want we komen binnenkort met een nieuwe winactie.
1: Koen op 8. Regio 8.

Het realiseert zich de afgelopen dagen goed van zich horen. Van grijze luchten, flinke buien. Tot af en toe een droge pauze tussendoor. Typische dat wisselvallige weer waarbij je het idee hebt... Hé, mijn jas kan ik op geen enkel moment missen. En wie vergeet hem? Ja, ik hem. En dat was precies bij deze klassieker. Supertramp in It's Raining Again. Terug naar een van de grootste hits van deze Amerikaanse rockband Concrete Blonde.

Even uit de sfeer van de dagelijkse drukte. The Empire of the Sun. And Walking on a Dream. Als we het toch over contrasten hebben. Licht, donker, regen en zonneschijn. En daar ga ik het echt niet het hele programma over hebben. Hebben we ook ijzer en vuur. En dat kun je op dit moment bij hier in Ulft ook even buiten bekijken. Op dit moment bezig de halve finale van de Sterkste Man. Dat is om 1 uur begonnen. En hier voor de studio is een demonstratie ijzersmeden. Een van die ambachten waar ik respect voor heb en altijd nog zou willen leren. Je luistert naar Koen op 8. En met die sferen van vandaag gaan we terug naar de jaren 80. Met een hele mooie klassieker van Nick Cashaw. And would it be good?

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Dat is 1983. Met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En ondanks dat er een leuk haakje zit in de titel van het nummer, gaan we het even lekker niet over hebben. Nee, inderdaad, laten we aan Gerrit Vossers over. Wij hebben het dan over het weer natuurlijk. Vorige week in dit programma hadden we Fedde op bezoek. En Fedde doet eind van de maand op 30 mei mee aan de Mega Wandelmarathon. En dat vindt allemaal plaats op Sportcentrum Papendal in Arnhem. En daar wordt de afstand gelopen van 4 tot en met zelfs 42 kilometer. Het evenement is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. En ook voor deelnemers met een running frame. En dat laatste is heel belangrijk. Want de Mega Wandelmarathon is een initiatief van Stichting Het Gehandicapte Kind. En staat in het teken van inclusie. Met opbrengst wordt gewerkt aan een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap samen kunnen sporten, spelen en naar school gaan. En daarvoor komt Fedde in actie. Ook namens Fedde iedereen bedankt voor de sponsoring. Kijk even op zijn pagina. Check even megawandelmarathon.nl. En zoek even op de naam Fedde. En hij kan nog, er kan nog wel een beetje bij. Dat allemaal vorige week. Je kunt het natuurlijk terug horen op onze website regio8.nl. Dus onthoud het megawandelmarathon.nl. Zoek even op Fedde. En doneer even. En mocht je dat niet kunnen, delen mag ook altijd. Gordon en de mannen van Replay zijn na 25 jaar weer samen de studio ingedoken. En ze hebben een nieuwe single. Me, Lobby Joe. En die is sinds vorige week uit. En volgens Gordon voelt het vertrouwd aan. Hij noemt het echt een zomerhit. En de titel betekent Ik hou van jou in het Surinaams. En later dit jaar staan Gordon en Replay nog samen op het podium voor de Vrienden voor het Leven. 30 jaar Replay in Rotterdam. Ahoy!

Breakaway van Kelly Clarkson. Zo'n nummer dat perfect past bij het gevoel van even loskomen in jouw weekend. Daarvoor de nieuwe van Gordon en Replay. En dat komt heel mooi uit, want in dit weekend een lang weekend voor heel veel mensen. Eergisteren was het natuurlijk helemaal vaart. En gisteren voor velen die geluk hadden ook een vrije dag. Geen haast, geen wekker. Gewoon rustig aandoen en genieten van de tijd die je hebt. En daar zorgen wij ook voor. Muziek erbij. Blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer aan.

van de muziek en Koen op 8. Uit 1982, de debuutsingle en tevens de grootste van Asia. In the heat of the moment. Regio 8, elke dag bij je. Ook met deze muziek. Zonder uitzending. En muziek op een dag, of de naam van de dag in het Engels, die eindigt op een ei. Denk er maar eens over na. Elke dag eindigt op een ei. En Mimi.

0: Mimi was dat en Ensign Y. Daarmee zijn we aangekomen aan het eerste, op het einde van het eerste uur van Koen op 8. We gaan even naar de koffiemachine. En dan even kijken in de regio 8 Kelder of we nog een mooi singeltje kunnen scoren. Voor straks, zometeen na 3:30, natuurlijk plat gedraaid. En als we, nee, dan moeten we heel hard rennen. Gaan we ook nog even buiten kijken. Mocht je niks te doen hebben, kom vooral even kijken hier bij de Dru in Ulft. Hele sterke mannen zijn er bezig. En er zijn ook wat demonstraties. Het is gewoon gezellig. We gaan even boodschappen doen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: camper.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het School-TV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl. Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Welkom terug en als je goed luistert, hoor je misschien wel die miljoen stemmen die samen deze middag maken.
8: Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Otto weet het. Ja, de Otto knows. The Million Voices. Echt zo'n nummer die na één keer horen eigenlijk niet meer loslaat. En die herkenbaarheid zit vooral in de melodie. Waar wij als mensen heel goed op gaan. Dus maar een klein stukje te horen en dan weet je precies wat het is. En daarmee begonnen we het tweede uur van Coen op 8. We hebben de spinnenweb even van hun afgeveegd. We zijn naar de kelder geweest. We hebben toch iets heel moois gevonden. Dat straks na 15:30 in plat gedraaid. En dan verder gezellige muziek. Leuke muziek voor jou zaterdagmiddag. Zometeen even Paling Sound. De eerste nieuwe hit van One Republic. And Need Your Love. Het nummer is 3 april uitgebracht. En stiekem hebben ze in het najaar van 2025...

Een van de meest succesvolle singles. Volendamse band BZN. Een van de weinige rockachtige Engelstalige nummers uit de bekende Palingsout tijdperk. Uitgekomen in zomer 1980. En als we even teruggaan naar 1980, om precies te zijn, 16 mei 1980. Wat was er op dat moment in Nederland te doen? Nou, 30 april, net eind vorige maand, werd koningin Beatrix koningin van Nederland in Amsterdam. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. De zogenaamde kroningsrellen, vooral in de binnenstad, waren de harde confrontaties krakers, demonstranten en politie. En ze zeggen wel eens, de tijd keert zich terug. Of herhaalt zich, de geschiedenis herhaalt zich. In de tijd in mei 1980 veel aandacht in de media voor het geweld tijdens deze dag. En ontstaat een politieke discussie over politieoptreden en de kraakbeweging. En de onderzoeken en evaluaties zijn op dat moment in volle gang. De kraakbeweging bleef actief en zichtbaar in Amsterdam en ook in andere steden. Onder andere ook niet zo heel ver hier vandaan in Nijmegen. En een van de items, als je het hebt over herhaalbaarheid, de woningcrisis was een groot maatschappelijk probleem in die tijd. En voor het pas begonnen koningschap van Beatrix was het een hectische start. En in mei 1980 verschoof de aandacht van langzaam van een crisis naar gewone koninklijke taken. En uit die tijd hoorde je BZN, Rocking the Trolls. We gaan verder met een muziek uit een hele andere tijd. Je mag me altijd bellen hoor.

En ook dit nummer. De herkenbaarheid en het melodietje. The Dire Straits. 1991 van het album On Every Street. You're the Heavy Fuel. En dan gaan we terug naar 1977. En straks hoor je nog Coldplay. Natuurlijk nog plat gedraaid. Dat allemaal zo in het tweede deel. Met het laatste deel van Coen op 8. Kijk nog even naar de snelweg. Slechts 7 minuten vertraging voor de grensovergang. Dat valt allemaal wel mee. Voor de rest is het erg rustig. We gaan nu naar de Thunder Islands.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Regio 8 Headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

genoemd. Coldplay was dat. Feels like I'm falling in love. Waarom nou dat familieproject? De dochter van frontman Chris Martin. Die schreef mee aan een nummer. En de videoclip is de duurste clip die er gemaakt is. 3 miljoen euro. Dat is niet mis. Nou, even terug naar 1984. Met Daryl Hall. En John Oates. En de Adult Education. Zometeen plat gedraaid. In Coen op 8.

0: draait.
1: We luisteren even goed naar dat kraakje. Lotte was dat. En ze zingt over een van de mooiste steden in Europa. En dat is natuurlijk Berlijn. Het is tijd voor Platgedraaid. Zo straks tijdens het nieuws zijn we even in de kelder geweest.

naar 1979. Op de draaitafel vandaag ligt een echte klassieker. Ze zijn van de bekendste one-hit wonders uit de muziekgeschiedenis. Waar hij in meer dan 20 landen op nummer 1 stond. Terug naar spiegelbollen, gekleurde discolampen en eindeloze energie. Bewegen, glimlachen en gewoon even genieten van dat moment. Naald op de plaat, volume omhoog. We gaan naar de dansvloer met een echte discoklassieker. Born to be Alive, vandaag in plat gedraaid.

Een van de allergrootste hits van Alicia Keys. And No One. En daarvoor Patrick Hernandez. And Born to Be Alive. Wat allemaal gedraaid in plat gedraaid. Ben je nou ook een liefhebber? Of weer een terugkerende liefhebber van vinyl? Dan kun je altijd terecht op een vlooienmarkt. Die zijn er morgen in grote getalen. Ik heb het even voor je opgezocht. Morgen in Doetinchem op de ijs- en skielerbaan. Ook kun je terecht in Beek bij ons dorpshuis. En ook bij Gerrit Vossers in de Wei kun je terecht. Grij in de Wei. Dat gaat allemaal plaats bij weerstation Lichtenberg in Zilvolde. En ook kun je terecht in Weel. Er is ook een vlooienmarkt aan de Nieuwe Kerkweg bij de Boerenbondplein. Dat allemaal morgen, dus er is genoeg gelegenheid om iets heel moois te gaan scoren. En wat ook heel mooi is, is deze. We hadden vandaag over herkenbaarheid en melodie. Dit is er een van. De buren, zeg maar even sorry. Die speakers kunnen harder. En dat gaan wij ook hier in de studio doen. Geniet ervan, The Scene en Blauw.

Het nummer met een fantastische outro. Kippenvel muziek. Goede herinneringen terug naar die discotheektijd. Of wat nou de onderbed was. Radstaken of misschien wel de Wargen. Menig coverband heeft deze op zijn programma staan. En als vaker gedraaid en plat gedraaid, coverbands. We hebben wel een paar singles in onze collectie van bekende coverbands die in de jaren 90, 80 in die discotheek speelden. Discotheken speelden. En volgende week ons even eentje opzoeken. Dan gaan we terug andere muziek van, ook zo'n gradatie. De laatste in Coen op 8 voor vandaag is of maar het liefst een modern... Nee, popduo. Modern Talking uit Duitsland. We gaan terug naar 1984. En als je het hebt over cijfers... Nummer 1 positie in meer dan 35 landen. En er schatten waar of meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht. Ook eentje voor op de draaitafel. Volgende week geen Coen op 8. Dan zijn we live in het, of vanaf het gezelligste dorp van de Achterhoek. Festival Achterland. Tot over 2 weken. Hoi!

0: 20% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden... omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren... om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er tot gezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks

0: ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Jos van Elst. Ja, en die zegt dat het 4 uur is geweest.
2: Feit of fictie?
1: Ja, volgens Sigmund Freud kon je het beste van je morfineverslaving afkomen door cocaïne te gebruiken. Ja, ik hou meer van marshmallow.

0: Dat waren de Jonas Brothers. Samen met Marshmallow en Leave Before You Love Me. Regio 8 en het Regio 8 weekend tot 6 uur met mij. En ik heb je in het begin iets verteld.
1: Feit of fictie?
0: Ja, ik heb je namelijk verteld dat volgens Sigmund Freud je het beste van de morfineverslaving kon afkomen door cocaïne te gebruiken. Nou, eens even kijken.
1: En in dit geval was het een feit.
0: Ja, hij geloofde echt dat je door cocaïne te gebruiken van je morfineverslaving kon afkomen. Had overigens ook wel goede ideeën hoor, zoals de psychoanalyse, waar hij de grondlegger van was.

0: Sam Fender en een van mijn favoriete artiesten van dit moment, Olivia Dean. Rain Me In. En daarvoor, ja, klein groepje uit Engeland, hè. Queen, Another One Bites the Dust.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier veel stof, joh. Oh, wacht, ik zie het al. Het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval

0: All for One. We gingen terug naar 1994. Deze cover was genaamd I Swear. Het origineel, dat is van deze man.
1: Tussen de covers.

De cover van All For One kwam in 1994, I Swear. En dit was het origineel van een jaartje daarvoor, John Mitchell Montgomery. I Swear, zei de nummer natuurlijk ook.

Regio 8 en het Regio 8 weekend. En ieder weekend dan duiken wij de geschiedenisboeken in om te kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld hoor je straks waarom de winnaar van een marathon na de finish gewoon door bleef rennen.

Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: summer fashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: dat is voor mij ook een hele tijd geleden hoor. Sweet 16, Billy Idol, hoor je bij Regio 8. En we gaan weer even kijken wie we vandaag in onze spotlight hebben.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In de Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, man.
2: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat een band centraal die eigenlijk geen introductie nodig heeft, maar waar we toch prachtig nieuws over hebben. De Beatles staan bij ons in de spotlight. Hoewel de groep al decennia uit elkaar is, blijft er na latenschap groeien. In Londen wordt namelijk gewerkt aan een officieel museum op een heel bijzondere plek. Savile Row nummer 3. Dat is het pand waar ze hun platenmaatschappij Apple Corps hadden. En waar ze hun legendarische laatste concert op het dak gaven. Paul McCartney heeft wel laten weten dat hij erg blij is met dit eerbetoon. De Beatles dus vandaag bij ons in de spotlight. En dit is hun meest gestreamde nummer.

Regio 8 en het Regio 8 weekend. En je hoorde Miles Smith en My Mess. Ik hoop niet dat het een rommeltje wordt, want we gaan even kijken wat zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Op deze dag in 1929 worden in Los Angeles voor de eerste keer de Academy Awards uitgereikt. Deze Amerikaanse filmprijzen zouden later wereldberoemd worden onder de naam de Oscars. Al werden de daadwerkelijke beeldjes pas vanaf 1931 vergeven. Voor deze allereerste ceremonie kwamen 200 filmmakers en filmliefhebbers bijeen in een hotel in Hollywood. In 1953 komen Bill Haley en zijn Comets de Amerikaanse hitlijsten binnen met het nummer Crazy Man Crazy. Het is een historisch moment voor de muziekwereld, want dit is de allereerste rock'n'roll plaat die de hitparade weet te bereiken. Het nummer zou uiteindelijk doorstoten naar een mooie zesde positie.

Bill Haley en de Comets in Crazy Man Crazy. Vandaag precies 40 jaar geleden herrijst personage Bobby Ewing, gespeeld door de acteur Patrick Duffy, uit de dood in de populaire serie Dallas. Deze onverwachte terugkeer van de verloren gewaande broer zorgde destijds voor een enorme golf aan publiciteit en was wereldwijd, jawel, groot nieuws. Op 16 mei 1997 ontsnapte een 12-jarige jongen op een bijzondere manier uit een tehuis in Den Dolder. Tijdens een hardloopwedstrijd die door de leiding van de instelling voor moeilijk opvoedbare jongens was georganiseerd, kwam hij als eerste over de finish. Maar in plaats van te stoppen voor zijn prijs, rende hij direct door om zijn vrijheid tegemoet te gaan. In 2007 maakte ING bekend dat de vertrouwde naam Postbank definitief gaat verdwijnen. Om kosten te besparen werd besloten dat de Blauwe Leeuw vanaf 2009 van de gevel zou worden gehaald. Sindsdien is de merknaam volledig vervangen door de Oranje Leeuw van de ING Bank. En op deze dag vieren we de verjaardag van Janet Jackson, een van de meest succesvolle leden van de muzikale familie Jackson. In Nederland scoorde ze haar allergrootste hit in 1997 met dit nummer, Together Again.

Regio 8. En het Regio 8 weekend met mijn bijdrage daaraan tot 6 uur. Dat houdt in dat we nog een uurtje te gaan hebben zo dadelijk. Want er in de Weekend Classic kan ik al zien naar welk jaar we terug gaan. Nee, ik zie nog niks staan in mijn mapje. De producent van het programma heeft hem nog niet klaargezet. Dus ook voor mij wordt het zo dadelijk een verrassing. We hebben natuurlijk Gerrit Vossers. Die gaat je vertellen hoe het weer eruit komt te zien voor de komende tijd. Wat hebben we nog meer? Ah, weet je wat? Blijf gewoon lekker hangen. Dan hoor je het vanzelf.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor €3,49. En ook fijn tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
11: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
12: Is dat bijna Pinksteren?
11: Festivalachterland.nl.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo. Alles voor je dier.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer...

0: het goed.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Ja, uit Duitsland, hè. Nena en irgendwie, irgendwo, vragen zij zich af. Nou, irgendwo kan ik je vertellen, het is namelijk hier bij Regio 8. Tot 6 uur met mij. En ik kan je vertellen dat we inmiddels weten welke weekendclassic we zo dadelijk hebben. Hij komt uit 1986. En het is een authentieke discoplaat. Ja. We hebben nog meer hoor, want Gerrit Vossers komt natuurlijk langs. En de bijdrage van onze heren en dames van Get a Grip. Waar ben je klaar mee? Dat komt zo dadelijk ook nog langs. En we hebben het kriebelen van jouw lachspieren. Ook zo dadelijk aan het einde van dit programma nog.

Blackbird en Body Language. En daarvoor Will Smith en The Wild Wild West. Zo, het is tijd voor de Wild Wild Weekend Classic. We gaan terug naar 1986. Toen had Millie Scott een hit in Nederland met Prisoner of Love.

De weekendclassic voor deze week bij Regio 8. Millie Scott en Prisoner of Love. En mocht je deze en alle andere weekendclassics nog een keer willen beluisteren, dan kan dat. We hebben ze namelijk verzameld op Spotify. Gezoek daar even naar weekendclassics in combinatie met Regio 8. En misschien mijn naam Jos. En dan zie je ze allemaal op rij staan.

0: Het zijn nog steeds Wild Boys, Duran Duran bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. En wij vragen iedere week aan onze collega's van Get a Grip of zij de straat weer zijn opgegaan.
1: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
2: Ja, met weer. Zo voor de mensen die buiten werken en dan gaat sneeuwen of keihard regenen of het is heel koud.
3: En het weer, ik hoor het werkproces met het weer, maar wat voor werk doe je dan?
2: Ik werk in de installatietechniek, onder de verdering. Dus momenteel staat nog geen gebouw, niks. En werken we aan de riolering onder het gebouw.
3: En dat kan goed koud worden?
2: Dat kan heel koud worden, ja. Vooral als het in de winter is. Dan.
3: Maar dan zeggen ze toch ook wel eens, op de kou kun je kleden?
2: Ja, maar soms kan je er niet tegen kleden. Soms moet je ook, soms heb je handschoenen aan. Maar soms moet je die ook uitdoen, dat je anders bijna geen gevoel in je handen hebt. En dan moet je gewoon dingen vastpakken.
3: Ja, sta ik als een man van de radio niet meer stil natuurlijk. Maar normaal gesproken vraag ik naar de oplossing. Maar ja, tegen moeder natuur kan niet gestreden worden. Hoe gaan we daarmee om?
2: Ja, gewoon doorgaan. Je kan er niet veel tegen doen. Dus gewoon doorgaan.
3: Gewoon doorbikkelen, zo gaat het toch?
2: Ja, zo gaat het.
3: Hey, dankjewel en heel veel succes met de kou en het beroep dat je hebt. Ik denk wel dat in deze dagen, daar kijk je naar uit, hè?
2: Ja, dat is zeker.
3: Hey, dankjewel.
2: Tot bedankt.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
9: Vandaag hadden we geen onaardige dag in de Achterhoek, moet ik zeggen. Want de meeste buien die vanuit het westen richting het oosten trokken, trokken over het noorden van de provincie. Rond de Apeldoorn is 3 tot 5 mm gevallen. En Arnhem had bijvoorbeeld amper wat, maar ook in de Achterhoek is het op veel plaatsen tot de avond droog gebleven. Vanavond en ook dan hebben we nog een enkel buitje. Tussendoor ook wel wat langere droge periode. En komende nacht is het helemaal droog. En dan hebben we wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 5 graden. En morgen dan hebben we een dag waarin ook bewolking aanwezig is. Ook af en toe wat zon. En later op de dag de kans op een bui ook weer aanwezig is. En het zal vooral in de middagperiode zijn. Temperatuur. Die komt uit op een graad of 14 bij af en toe wat zon erbij. Na het weekend houden we die temperaturen van 14 tot 16 graden op maandag en dinsdag. En dan vallen er ook nog wat buien. Vanaf woensdag wordt het allemaal wat droger en ook warmer. Woensdag kan het al een graad of 19 tot 20 worden. En later in de week wordt het zelfs 23 graden op de vrijdag. De kans op een bui is vanaf donderdag erg klein. En in het Pinksterweekend, het lange Pinksterweekend, kunnen we zomerse temperaturen verwachten van bijna 25 graden.
10: Listen.
11: Yeah, man, what's up?
10: I'm in trouble.
11: Yeah.
10: My girl just told me to...

0: Apologies, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Een wereldberoemde discjockey, Wolfman Jack, samen met Stampeder en Hit the Road Jack.
3: Het is tijd voor In the Spotlight.
4: I'm finally in the spotlight, man.
3: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
5: They're back in the spotlight.
3: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
6: You're in the spotlight in there, man.
3: Maar één ding hebben ze gemeen.
7: Spotlight.
3: Zodra ze in de spotlight staan...
8: Well, I do guess I like being in the spotlight.
3: ...glinsteren ze als een diamantje.
2: Vandaag staan de Beatles bij in de spotlight. De invloed van deze vier muzikanten uit Liverpool is nog altijd merkbaar. En nu is aangekondigd dat er een groot museum komt in het hart van Londen. De locatie is historisch. In de kelder van het pand aan de Savile Row namen John, Paul, George, Ringo hun beroemde album Let It Be op. Een plek die symbool staat voor de enorme creativiteit van de band die de popmuziek voorgoed veranderde. En dit is dat Let It Be.

0: Regio 8 en het Regio 8 weekend. En ieder weekend, ja, je weet het inmiddels wel, hebben wij ruimte in ons programma om jouw lachspieren te trainen. En de training die bestaat eruit dat jij gewoon relaxed even luistert naar wie er nu weer bij ons op het podium staat.
1: Nou, hij kwam uit dienst, hij meteen naar de sociale dienst. Hij was 19 jaar en zei, ik ben uitgewerkt. Nou, dat kon hij wel vergeten, hè? Want in die tijd was de sociale dienst nog heel sociaal. Hè? Dus hij moest werken. Hij zei, nou ja, maak me dan maar chauffeur, want sturen legt nog het minst op werken. Dat vond hij. Het spijt me voor de chauffeurs vanavond, maar dat vindt hij nou eenmaal. Hè? En toen heeft hij op kosten van de sociale dienst heeft hij zijn groot rijbewijs mogen halen. Dat was nog zijn tijd, hè. En toen is hij buschauffeur geworden bij de HTM. Hoef ik hier niet uit te leggen. Overal in het land heb ik een hoop glazen mee, jongen. Dan moet ik dat uitleggen dat dat de Haagse tramwegmaatschappij is. En dat ze er ook bussen hebben. Een hoop gezeik heb je daar. Maar hier, snap je dat, hè? Hij heeft één dag gewerkt als buschauffeur bij de HTM. En die ene dag, hè, daar kan ik 100 keer naar luisteren. Dan zeg ik heel vaak tegen hem als ik bij hem langskom. Hey Rick, ouwe gek, vertel het verhaal nog eens, joh. Van die ene dag bij de HTM. En dan gaat hij ervoor zitten, in dat wegwerpstoeltje van hem. En dan begint hij altijd hetzelfde. Zegt hij, Jezus, jackass. Was dat een klote dag? Ik bij de HTM, kun je je voorstellen? Grijze pet, grijs uniformjasje, grijze broek, grijs beroep. Ik denk, nou, het was die dag gillend heet ook dat nog, zeg. Kom met de remise met die bus, ik stop bij de eerste halte, staat een ambtenaar. Zo'n zeiklende, weet je. Die stapt die bus in en die zegt, goh chauffeur, wat is het heet, zaten we op het strand. Ik denk, nou, dat begint toch lekker, zeg. Toen de zesde zeiker bij de zesde halte had gezegd, Jezus, chauffeur, wat is het heet, zaten we bij het strand, dacht ik, ik krijg allemaal de pleuris, ben ik links afgeslagen naar Scheveningen. Hey. Dames en heren, het strand, uitstappen allemaal. De bus was te klein. Ineens waren we die zeikers gaan werken, ken je dat? We moeten naar kantoor. Dus ik heb er een groot rijbewijs, er staat een bus, rot maar op, ik blijf zitten vandaag. Hij heeft me volgende dag netjes afgemeld bij de HTM. Ik denk van het gezeik van het gewerk af. Want ik denk, vanwege dat ik ga lopen ziek, hoef het hele systeem niet in de war te lopen. Kennen ze een andere chauffeur opzetten? Ik had het nooit moeten doen. Ik vertel op het hoofdbureau dat verhaal, weet je wel. Ze kwamen niet meer bij, ze lagen in een coma daarin. Kreeg ik nog een kans. Hebben ze me op de tram gezet, kon ik die van mijn route afwerken. Lijn 11 naar het strand, dat was wel geinig eigenlijk, hè? Jekkers, daar hoef je geen flikker meer te doen, je hoeft niet eens meer te sturen, alleen maar gas geven. Beetje lekker Haags bellen. Ik zeg, Rick, nou weet ik een hoop van Den Haag, maar Haags bellen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ze zeggen gewoon, tering, tering.
0: Ja, ik hoop dat het gelukt is en dat jouw mondhoeken een stukje omhoog zijn gegaan. Want dat is wat de training van de lachspieren inhoudt. Volgende week dan hebben wij misschien wel twee trainingen voor je lachspieren. Want we hebben dan een extra lange uitzending. Ja, van 4 tot 9 uur 's avonds. En waarom? Ja, dat hoor je de rest van de week wel waarom dat is.

Het is weer klaar. Ja, mijn bijdrage aan het Rijksdag weekend zit er weer op. Ik ga gezellig mijn schoenen weer aantrekken. De kopjes in de vaatwasser zetten. Dat doe ik iedere week, hè, dus deze week ook. En dan gaan wij langzamerhand weer richting Houten. En wat nog eens van Nena beluisteren. En wat andere lekkere nummers die ook in dit programma zijn langsgekomen. Misschien nog even een klein stukje cabaret kijken. Oh, ook zin in, ja. Een beetje inspiratie opdoen voor volgende week. Overigens, volgende week, dat kan ik je al even vertellen, hebben wij een extra lange uitzending. Tussen 4 en 9 uur 's avonds. Ja, hoe hou ik het vol? Ik ga ook al even wat te eten bestellen. Moet even kijken wat ze hier allemaal afleveren bij de studio. En dan gaan wij allerlei leuke dingen doen. Balthazar van Puffelen, die komt nog even langs. Die heeft weer wat te vertellen. En ja, het is een extra lang weekend ook. Dus misschien vandaar ook een extra lange aflevering van dit programma. Goed, hoe dat precies zit, hoor je de komende week wel hier bij Regio 8. Goed weekend!

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: summer fashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
4: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Dit is Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is door blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos. Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbus.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met Sound System. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbus. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Regio 8.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar auto.

0: zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Radio 8.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
8: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
9: Dat is beter dan zo egoïstisch.
7: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden, waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt, met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen: 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
5: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële strop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
10: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

0: van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.